0: Loro, Ohrwürmer für Fischköppe.
1: Hij was er al bijna, maar hij gleed steeds weg.